en ekwartier met mij de Rhythm Take Controller. Daardoor koren DJ Pedro, hello.